Maar toen ik daar op de tribune zag, had ik nog geen idee dat op 10 juni 2006 dit nummer hier zou klinken. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit.

אותו, בואי מוצב אליי. Well, kind in deens bewijzen dat is alles wat ik vang. Zet er weg nu die angst, ik wist het al. Het is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst.

De ik ben nee, dat ik maar dat de negen heet van mijn tjaren. De man tjaren met de tattoo filmen. Tjaren.